bed. We gaan wat onrust stoken voordat het ochtend wordt. Zo, zo. Ik hoor je stem die brult een lied van overzee. Bretagne gaf het aan je mee, een dorp in slaap gehuld, verdronken in de mist.

ihr lebt noch fort. Jojo, wij knokken deze nacht als elke nacht tevoren. Jij rijdt het land weer door, ik bespeel een volle bak. Dit graf is het decor. Jojo, wij liggen hier te praten van jeugd die plots voorbij was. Wij weten al te goed, een mens wil slapend leven en meten met twee maten. Al lig je diep, zo zo, je hoop wordt gehoord. Al lig je diep.

kloot die alles mag. Zo'n zak, zo'n tyfusleider. Zo, zo. De bloemen die ik vrees, mijn handen die weer trillen. Ik weet, jij ligt te rillen, schaamtje van mijn grillen. Mijn lijstje met clichés. Al lig je diep, zo, zo. Je lied wordt gehoord. Al lig je diep. Je leeft nog.